Het rotte is solo de NBC de na honde rot aan de kusten David McIntyre. Hoe is je ziet de prins Albert uit de RSCC? Ja, koos bij uit zijn hallo hot. Ewe, ja, zit aan de is in kohot. Ja, ze is goed. Ja, dat en weatherman dat doe Environment Canada RSCC. Hoe zit aan je uit zijn honde? Koos je aan naar ons hier als twee. Ah, uit zijn hand. Dat is een severe thunderstorm. Goed dan, uit als je doet zijn ik. Ik ga. Als je het hebt gehoord, Genevieve Beskeister, ik zal het hier zien, dat hij basis, dat hoeft als NBC dan een honnik.